0: aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Met Spegels met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogelijkheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Dans voor mij. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL? Ik ga.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond en in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldde Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen en het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is UnityNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Jule.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui en staat niet veel wind. En het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Jule.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Zie.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Jeffy.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.

0: een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
2: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
1: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
3: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
1: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Woldink. Een deel van recreatiegebied Kronenstein in Leiden is tijdelijk afgesloten omdat meerdere bomen onveilig zijn. Volgens de gemeente zitten er scheuren in de stammen, waardoor bij harde wind takken kunnen afbreken. Een aantal bomen wordt na het broedseizoen gekapt zodra de jonge lepelaars zijn uitgevlogen. Daarover is overleg met onder meer de Bomenbond, een ecoloog en de Vrienden van Kronenstein. Niet alle bomen verdwijnen, sommige krijgen een ecologische functie en blijven als zogenaamde spechtboom staan. Door de kap krijgen andere bomen bovendien meer ruimte om verder te groeien. De brandweer is gistermiddag uitgerukt voor een incident met een gevaarlijke stof bij Bergman Clinics aan de Roosevaltstraat in Leiden. In het gebouw kwam een kleine hoeveelheid van een onbekende stof vrij. Volgens de brandweer was er geen gevaar voor de omgeving. Het pand werd uit voorzorg wel volledig ontruimd. Eén persoon is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De hulpdiensten waren met veel materieel aanwezig en zetten tijdelijk een deel van de omgeving af. En de gemeente Voorschoten gaat vaker controleren in het voetgangersgebied van de Schoolstraat. Aanleiding zijn klachten van voetgangers en winkeliers over fietsers, fatbikers en scooters die ondanks het verbod door het winkelgebied rijden. Vorige week schreven handhavers al 3 bekeuringen uit. Volgens de gemeente zullen de controles de komende tijd op verschillende dagen en tijdstippen worden herhaald. Daarmee wil Voorschoten de veiligheid in het winkelgebied verbeteren en de overlast voor winkelend publiek verminderen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Een droge dag waarbij veel ruimte is voor de zon. Ook kans op wat wolken. Er staat weinig wind. De temperatuur in de regio komt uit op een graad of 23.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur, welzijns en auto. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
4: Weet je dat er een misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
3: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
5: Een verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
3: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wolding. Een deel van recreatiegebied Kronenstein in Leiden is tijdelijk afgesloten omdat meerdere bomen onveilig zijn. Volgens de gemeente zitten er scheuren in de stammen, waardoor bij harde wind takken kunnen afbreken. Een aantal bomen wordt na het broedseizoen gekapt zodra de jonge lepelaars zijn uitgevlogen. Daarover is overleg met onder meer de Bomenbond, een ecoloog en de Vrienden van Kronenstein. Niet alle bomen verdwijnen, sommige krijgen een ecologische functie en blijven als zogenaamde spechtboom staan. Door de kap krijgen andere bomen bovendien meer ruimte om verder te groeien. De brandweer is gistermiddag uitgerukt voor een incident met een gevaarlijke stof bij Bergman Clinics aan de Rozevatstraat in Leiden. In het gebouw kwam een kleine hoeveelheid van een onbekende stof vrij. Volgens de brandweer was er geen gevaar voor de omgeving. Het pand werd uit voorzorg wel volledig ontruimd. Eén persoon is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De hulpdiensten waren met veel materieel aanwezig en zetten tijdelijk een deel van de omgeving af. En de gemeente Voorschoten gaat vaker controleren in het voetgangersgebied van de Schoolstraat. Aanleiding zijn klachten van voetgangers en winkeliers over fietsers, fatbikers en scooters die ondanks het verbod door het winkelgebied rijden. Vorige week schreven handhavers al 3 bekeuringen uit. Volgens de gemeente zullen de controles de komende tijd op verschillende dagen en tijdstippen worden herhaald. Daarmee wil Voorschoten de veiligheid in het winkelgebied verbeteren en de overlast voor winkelend publiek verminderen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Een droge dag waarbij veel ruimte is voor de zon. Ook kans op wat wolken. Er staat weinig wind. De temperatuur in de regio komt uit op een graad of 23.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
4: Ziet er goed uit.
5: Dank je. Wil je wat van me drinken?
4: We hebben een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dat kun je allemaal doen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven als je in elke hand 10 anderen kan krijgen? Maar heb je toch niks.
3: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na een jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos. Een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
6: Ik zag dat in patiënteninformatie van gynaecologen. En dat het woord vulva-lip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Vandalen verdient naast het woord schaamlip.
3: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Daarover is overleg met onder meer de Bomenbond, een ecoloog en de Vrienden van Kronenstein. Niet alle bomen verdwijnen, sommige krijgen een ecologische functie en blijven als zogenaamde spechtboom staan. Door de kap krijgen andere bomen bovendien meer ruimte om verder te groeien. De brandweer is gistermiddag uitgerukt voor een incident met een gevaarlijke stof bij Bergman Clinics aan de Rozevatstraat in Leiden. In het gebouw kwam een kleine hoeveelheid van een onbekende stof vrij. Volgens de brandweer was er geen gevaar voor de omgeving. Het pand werd uit voorzorg wel volledig ontruimd. Eén persoon is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De hulpdiensten waren met veel materieel aanwezig en zetten tijdelijk een deel van de omgeving af. En de gemeente Voorschoten gaat vaker controleren in het voetgangersgebied van de Schoolstraat. Aanleiding zijn klachten van voetgangers en winkeliers over fietsers, fatbikers en scooters die ondanks het verbod door het winkelgebied rijden. Vorige week schreven handhavers al 3 bekeuringen uit. Volgens de gemeente zullen de controles de komende tijd op verschillende dagen en tijdstippen worden herhaald. Daarmee wil Voorschoten de veiligheid in het winkelgebied verbeteren en de overlast voor winkelend publiek verminderen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Een droge dag waarbij veel ruimte is voor de zon. Ook kans op wat wolken. Er staat weinig wind. De temperatuur in de regio komt uit op een graad of 23.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed erna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Goedemorgen, even Tine, een nieuwe aflevering van De Koffie Show. Ik ben Rudo, met zometeen Monique Smit. En eerst Bram Bongers, het perfecte recept.
0: Yeah. Je zingt ze mee!
5: Ja, je zingt ze mee!
0: Nu

0: R-U-D-O.
1: Op de radio.
2: Met Monique Smit, als je verliefd op een jongen bent. En Bram Bongers hoorde je met het perfecte recept. Goedemorgen, welkom. Het is vandaag vrijdag 7 augustus 2026. Het is een nieuwe aflevering van De Koffie Show. En ik ben Rudo en ook vandaag weer bij je tot 11 uur vanochtend. Met zometeen een gehaktballenwedstrijd. Wat dat precies inhoudt, dat hoor je zometeen. Verder heb ik om 10:30 natuurlijk het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar voor je. En lekkere tracks, blijf luisteren. Onder andere voor André Hazes, Terug in de Tijd. En Mart Hoogkamer, dit is Neem maar één van mij. Rudo!

0: staan.
1: Henk Dissel en late tijd in de koffieshow van Unity NL. Goedemorgen, vrijdag is het richting het weekend. En woensdag is altijd gehaktdag. Het is vrijdag, maar we gaan toch even over gehakt hebben en gehakt ballen. Het is een traditioneel Hollands gerecht, de gehaktbal. Maar een standaard gehaktbal bestaat uit gehakt, paneermeel en een ei. Maar hoe maak je nou echt de allerlekkerste gehaktbal? Die strijd gingen jongeren woensdag op gehaktdag, dus gehaktbaldag, met elkaar aan in de Stevenshof. Je hoort Lea Schaap van Sol Leiden, die dit soort zomeractiviteiten voor de Leidse kinderen organiseert.
2: Nou, we zijn bezig met de Youth Battle voor gezondheid. En ze zijn nu bezig met een gehaktbal maken. En dat doen ze via een recept die wij dan hebben voorbereid. Maar ze mogen hem wel helemaal zelf invullen, zodat het echt een eigen creatie wordt.
3: We mochten geheime ingrediënten kiezen. En we hebben sambal en tomatensaus gekozen. En ik denk dat het wel heel erg speciaal maakt.
4: Liefde.
5: Zelfgemaakt, liefde en goede kruiden.
6: We doen ketchup manen erin. En als topping doen we dan kaas erop om het te laten smelten. En lekker uitjes eroverheen.
2: En uiteindelijk gaan we dat jureren. En ze zijn vooral aan het samenwerken. En in een team proberen ze echt die prijs dan te winnen. De eerste prijs, dat wordt een cadeau voor de bioscoop. En dan krijgen ze per teamlid krijgen er 2. Dus dan kan je iemand meenemen naar de film toe. We zijn nu in de Stevenshof. En deze wedstrijd is ook met de Mors en met Zuidwest, Bos en Gasthuizen. En eigenlijk heb je overal wel een kookclub zitten waar mensen echt leren over een beetje de verantwoordelijkheid die je hebt in de keuken. Maar ook hoe je goed kan, de mooie dingen kan snijden. Dat je naar elkaar moet luisteren, dat je een beetje respect voor elkaar moet hebben. Eigenlijk hoe je als team heel goed samenwerkt. En in de zomervakantie maken we er dan een soort youth battle van. En dat is dan dat al die districten samenkomen. En dat we dan een beetje kunnen kijken van welke kookclub heeft het beste gepresteerd.

0: Chica Chica op de vrijdag van Unity NL. Goedemorgen, tijd voor het nieuws met Mark Wonink. En daarna hoor je Jeffrey Heese en Brace van Mij Alleen. En ook Edo Barend en Lange Frans zometeen en Koning van het Plein.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink.

0: onbekende stof vrij. Volgens de brandweer was er geen gevaar voor de omgeving. Het pand werd uit voorzorg wel volledig ontruimd. Eén persoon is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De hulpdiensten waren met veel materieel aanwezig en zetten tijdelijk een deel van de omgeving af. En de gemeente Voorschoten gaat vaker controleren in het voetgangersgebied van de Schoolstraat. Aanleiding zijn klachten van voetgangers en winkeliers over fietsers, fatbikers en scooters die ondanks het verbod door het winkelgebied rijden. Vorige week schreven handhavers al 3 bekeuringen uit. Volgens de gemeente zullen de controles de komende tijd op verschillende dagen en tijdstippen worden herhaald. Daarmee wil Voorschoten de veiligheid in het winkelgebied verbeteren en de overlast voor winkelend publiek verminderen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, een droge dag waarbij veel ruimte is voor de zon. Ook kans op wat wolken. Er staat weinig wind. De temperatuur in de regio komt uit op een graad of 23.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jeffrey Hayes Embrace. Van mij alleen hoorde je hier op Unity NL. De verjaardag van Wout Weghorst vandaag. Op deze 7 augustus. Hij is 34 geworden. Voormalig profielrenner Hans Dekker is ook jarig, 45. En Angela Schrijver is ook jarig. De actrice van onder andere Flikken is 47 geworden. Het is ook de verjaardag van Jimmy Wales. Hij is internetondernemer. We kennen hem van Wikipedia. Weet een beetje wie het gezicht erachter is. Hè? 60 is hij geworden vandaag. En de laatste jarige die ik voor je heb is 68 geworden. Bruce Dickinson, geboren op 7 augustus 1958.

Misschien wel de gezelligste artiest die je kent, die we draaien hier bij Unity NL, Marco de Hollander. Je weet, als hij er is, is het altijd feest. En daar wil ik eigenlijk niemand verder mee tekort doen, hè? Maar het is wel een beetje zo. Zometeen Marco Bussato, Armin van Buuren en Davina Michel. Hoe het danst. Eerst nog eventjes het weer hier. Vandaag krijgen we een, eigenlijk net zo'n dag als dat het gisteren was. Eigenlijk wel een prima dagje. 22 graden, wolkje, zonnetje, het blijft droog. Vanaf morgen keert de zon weer terug. Gaat het echt ook gelijk weer wat warmer worden. De wolken gaan weg en de temperatuur ligt zowel morgen als zondag rond de 26 graden.

Sato, Armin van Buuren en Davina Michel. Hoe het dan, stoorde je hier bij Unity NL aan het einde van de show voor vandaag. Morgen is hij weer terug van vakantie. Emiel Schotten zoi je tussen 10 en 12 met de koffieshow. Sowieso morgen en overmorgen natuurlijk ook de Unity NL Top 25 weer dit weekend. Ik ben vanmiddag nog even bij je aan het begin van het weekend met natuurlijk de Unity

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaar gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Dans voor mij. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL? Ik ga.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. Koffieshop De Eerste Kamer aan de Steenstraat in Leiden is tijdelijk gesloten. Burgemeester Peter Heikoop heeft de maatregel opgelegd nadat bij een controle in mei 2026 meerdere overtredingen zijn vastgesteld. Zo had de koffieshop meer softdrugs op voorraad dan de toegestaande handelsvoorraad. Daarnaast was er bij het binnentreden geen leidinggevende aanwezig. De sluiting is opgelegd op grond van de opiumwet en duurt 3 maanden. De rechter heeft geoordeeld dat deze maatregel in redelijkheid kon worden opgelegd. En maar liefst 91 kinderen en jongeren uit Zoeterwoude hebben meegedaan aan een enquête van de gemeente Zoeterwoude over speelplekken in het dorp. De gemeente wil de resultaten gebruiken bij het actualiseren van het speelbeleid. Vooral jongeren tussen de 10 en 14 jaar lieten van zich horen. Het nieuwe speelplan moet naar verwachting aan het einde van dit jaar klaar zijn. En loco-burgemeester Abdelwak Tjermoumi heeft donderdagavond met spoed een woning aan het Maartje Offerspad laten sluiten. De sluiting geldt voor 4 weken en is op grond van de gemeentewet. Aanleiding voor de sluiting zijn meerdere incidenten bij de woning. 1 in de nacht van afgelopen dinsdag op woensdag en 1 in de nacht van afgelopen woensdag op donderdag. Bij dat laatste incident is een explosief in de woning tot ontploffing gebracht. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 10 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde dus zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. En er worden 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. Koffieshop De Eerste Kamer aan de Steenstraat in Leiden is tijdelijk gesloten. Burgemeester Peter Heikoop heeft de maatregel opgelegd nadat bij een controle in mei 2026 meerdere overtredingen zijn vastgesteld. Zo had de koffieshop meer softdrugs op voorraad dan de toegestaande handelsvoorraad. Daarnaast was er bij het binnentreden geen leidinggevende aanwezig. De sluiting is opgelegd op grond van de opiumwet en duurt 3 maanden. De rechter heeft geoordeeld dat deze maatregel in redelijkheid kon worden opgelegd. En maar liefst 91 kinderen en jongeren uit Zoeterwoude hebben meegedaan aan een enquête van de gemeente Zoeterwoude over speelplekken in het dorp. De gemeente wil de resultaten gebruiken bij het actualiseren van het speelbeleid. Vooral jongeren tussen de 10 en 14 jaar lieten van zich horen. Het nieuwe speelplan moet naar verwachting aan het einde van dit jaar klaar zijn. En loco-burgemeester Abdelwak Tjermoumi heeft donderdagavond met spoed een woning aan het Maartje Offerspad laten sluiten. De sluiting geldt voor 4 weken en is op grond van de gemeentewet. Aanleiding voor de sluiting zijn meerdere incidenten bij de woning. 1 in de nacht van afgelopen dinsdag op woensdag en 1 in de nacht van afgelopen woensdag op donderdag. Bij dat laatste incident is een explosief in de woning tot ontploffing gebracht. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 10 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en 1000 euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste halfjaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Het.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. Koffieshop De Eerste Kamer aan de Steenstraat in Leiden is tijdelijk gesloten. Burgemeester Peter Heikoop heeft de maatregel opgelegd nadat bij een controle in mei 2026 meerdere overtredingen zijn vastgesteld. Zo had de koffieshop meer softdrugs op voorraad dan de toegestaande handelsvoorraad. Daarnaast was er bij het binnentreden geen leidinggevende aanwezig. De sluiting is opgelegd op grond van de opiumwet en duurt 3 maanden. De rechter heeft geoordeeld dat deze maatregel in redelijkheid kon worden opgelegd. En maar liefst 91 kinderen en jongeren uit Zoeterwoude hebben meegedaan aan een enquête van de gemeente Zoeterwoude over speelplekken in het dorp. De gemeente wil de resultaten gebruiken bij het actualiseren van het speelbeleid. Vooral jongeren tussen de 10 en 14 jaar lieten van zich horen. Het nieuwe speelplan moet naar verwachting aan het einde van dit jaar klaar zijn. En loco-burgemeester Abdelwak Tjermoumi heeft donderdagavond met spoed een woning aan het Maartje Offerspad laten sluiten. De sluiting geldt voor 4 weken en is op grond van de gemeentewet. Aanleiding voor de sluiting zijn meerdere incidenten bij de woning. 1 in de nacht van afgelopen dinsdag op woensdag en 1 in de nacht van afgelopen woensdag op donderdag. Bij dat laatste incident is een explosief in de woning tot ontploffing gebracht. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 10 graden.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiekbedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.

0: 191 kinderen en jongeren uit Zoeterwoude hebben meegedaan aan een enquête van de gemeente Zoeterwoude over speelplekken in het dorp. De gemeente wil de resultaten gebruiken bij het actualiseren van het speelbeleid. Vooral jongeren tussen de 10 en 14 jaar lieten van zich horen. Het nieuwe speelplan moet naar verwachting aan het einde van dit jaar klaar zijn. En loco-burgemeester Abdelwakter Moumi heeft donderdagavond met spoed een woning aan het Maartje Offerspad laten sluiten. De sluiting geldt voor 4 weken en is op grond van de gemeentewet. Aanleiding voor de sluiting zijn meerdere incidenten bij de woning. 1 in de nacht van afgelopen dinsdag op woensdag en 1 in de nacht van afgelopen woensdag op donderdag. Bij dat laatste incident is een explosief in de woning tot ontploffing gebracht. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 10 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je vertraging tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Je staat 4 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Stylida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krapte zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Yes, hier hoor je Nederland.

0: Oké dan.
1: Dit is deze week de Unity NL Single Track. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Dans voor mij. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL?
2: Ik

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. In de nacht van afgelopen woensdag op donderdag is er ingebroken in een woning aan de Lange Kerkdam in Wassenaar. De inbraak vond plaats tussen 2 en 4 uur. De politie roept getuigen op om contact op te nemen. Het gaat hierbij om mensen die iets gehoord of gezien hebben, zoals verdachte personen of voertuigen, of als zij camerabeelden hebben van bijvoorbeeld een deurcamera of dashcam. En kinderen uit Leiden-Zuid kregen afgelopen donderdag de kans om mee te kijken achter de schermen van een supermarkt. Tijdens de activiteit achter de kassa maakten zij kennis met verschillende werkzaamheden in de winkel. De kinderen hielpen klanten bij het zelfscanplein, gaven wisselgeld terug aan de kassa en beantwoordden vragen van bezoekers. Hoewel sommige taken best spannend waren, overheerste vooral het plezier. En in Leiden-Dorp start in september opnieuw een cursus valpreventie voor inwoners van 65 jaar en ouder. De cursus wordt georganiseerd door Inclusio Leiden-Dorp en is bedoeld voor mensen die minder zeker ter been zijn, bang zijn om te vallen of hun conditie en balans willen verbeteren. De gratis cursus bestaat uit 13 wekelijkse bijeenkomsten van een uur. Iedereen kan de oefeningen op zijn of haar eigen niveau en tempo uitvoeren. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er flinke opklaringen. Weinig tot geen wolken en het koelt af naar 11 graden. Morgen begint de dag zonnig en is de temperatuur in de Leidse regio en Wassenaar ongeveer 26 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dagen jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de Field doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. In de nacht van afgelopen woensdag op donderdag is er ingebroken in een woning aan de Lange Kerkdam in Wassenaar. De inbraak vond plaats tussen 2 en 4 uur. De politie roept getuigen op om contact op te nemen. Het gaat hierbij om mensen die iets gehoord of gezien hebben, zoals verdachte personen of voertuigen, of als zij camerabeelden hebben van bijvoorbeeld een deurcamera of dashcam. En kinderen uit Leiden-Zuid kregen afgelopen donderdag de kans om mee te kijken achter de schermen van een supermarkt. Tijdens de activiteit achter de kassa maakten zij kennis met verschillende werkzaamheden in de winkel. De kinderen hielpen klanten bij het zelfscanplein, gaven wisselgeld terug aan de kassa en beantwoordden vragen van bezoekers. Hoewel sommige taken best spannend waren, overheerste vooral het plezier. En in Leiden-Dorp start in september opnieuw een cursus valpreventie voor inwoners van 65 jaar en ouder. De cursus wordt georganiseerd door Inclusio Leiden-Dorp en is bedoeld voor mensen die minder zeker ter been zijn, bang zijn om te vallen of hun conditie en balans willen verbeteren. De gratis cursus bestaat uit 13 wekelijkse bijeenkomsten van een uur. Iedereen kan de oefeningen op zijn of haar eigen niveau en tempo uitvoeren. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er flinke opklaringen. Weinig tot geen wolken en het koelt af naar 11 graden. Morgen begint de dag zonnig en is de temperatuur in de Leidse regio en Wassenaar ongeveer 26 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom!
5: Het is 5 uur geweest. Dat betekent de Vrijmibo hier op UnityNL. Met de Lawine Boys. Als we gaan zo meteen naar Snollebollekes. Dit is Klappen onder Jus.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
0: Met de Lawine Boys, als we gaan en snollebollekes klappen. Nonde U hoorde je aan het begin van de Vrij Mibo. De Vrij Mibo voor vrijdag 7 augustus 2026. Misschien wel een Vrij Mibo in je vakantie of het begin van je vakantie. Of misschien wel het einde van je vakantie. Kan ook. Nou, neem nog even lekker een biertje om te proosten op die, ja, gok ik toch wel, leuke vakantie van je. Hey, welkom. Rudo hier dus tot een uurtje of zes met alleen maar de allerlekkerste partyhits. Zometeen bijvoorbeeld Jan Smit en Chantal Jansen. Ich bin Mido. Los Genietels en Ronald Transseksueel ook zometeen. En eerste partyfreaks. Ik moet zuipen.
2: Rudo!
3: People, this is your captain Shoreshef speaking. Welcome aboard Party Freaks Airways. After takeoff, we will pump up the sound system, because we're going naar de kloten.

De lekkerste muziek van eigen bodem hoor je hier op vrijdagmiddag bij Unity NL. We vieren het einde van de week. En dat doen we met de lekkerste partymuziek. Zometeen het nieuws hier van 5:30. Je krijgt een nieuwe update van het nieuws uit de Leidse regio in Wassenaar. Verder hoor je Django en Ferry de Lid, vrienden voor altijd. Jeffrey Hayes en Brace met cadeautje. En eerst hier Monte Carlo.

Je weekend is begonnen. Dit is de Vrijmibo met Rudo.

0: Embrace en cadeautje. We krijgen veel vragen wanneer er weer een Unity NL on tour komt. Maar die komt er zeker aan op 6 september. Ga je er zo meteen meer over vertellen. Verder hoor je hier de zwarte loonwerker. Jan van Es komt er ook aan. Heb jij ook zo'n raar gevoel? Maar eerst het nieuws uit je eigen regio.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. In de nacht van afgelopen woensdag op donderdag is er ingebroken in een woning aan de Lange Kerkdam in Wassenaar. De inbraak vond plaats tussen 2 en 4 uur. De politie roept getuigen op om contact op te nemen. Het gaat hierbij om mensen die iets gehoord of gezien hebben, zoals verdachte personen of voertuigen, of als zij camerabeelden hebben van bijvoorbeeld een deurcamera of dashcam. En kinderen uit Leiden-Zuid kregen afgelopen donderdag de kans om mee te kijken achter de schermen van een supermarkt. Tijdens de activiteit achter de kassa maakten zij kennis met verschillende werkzaamheden in de winkel. De kinderen hielpen klanten bij het zelfscanplein, gaven wisselgeld terug aan de kassa en beantwoordden vragen van bezoekers. Hoewel sommige taken best spannend waren, overheerste vooral het plezier. En in Leiden-Dorp start in september opnieuw een cursus valpreventie voor inwoners van 65 jaar en ouder. De cursus wordt georganiseerd door Inclusio Leiden-Dorp en is bedoeld voor mensen die minder zeker ter been zijn, bang zijn om te vallen of hun conditie en balans willen verbeteren. De gratis cursus bestaat uit 13 wekelijkse bijeenkomsten van een uur. Iedereen kan de oefeningen op zijn of haar eigen niveau en tempo uitvoeren. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er flinke opklaringen, weinig tot geen wolken en het koelt af naar 11 graden. Morgen begint de dag zonnig en is de temperatuur in de Leidse regio en Wassenaar ongeveer 26 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je weekend is begonnen. Dit is de Vrijmibo met Rudo.

Je weekend is begonnen en Unity NL staat aan met Jan van Est. En heb jij ook zo'n raar gevoel in de zwarte loonwerker en kapitein van de woestijn? Ja, veel vragen over wanneer er weer een Unity NL on tour komt. Nou, ik kan je blij maken. Zondag 6 september. We staan dan op de Vriendenfeesten in Leiden-Dorp. Daar staan we eigenlijk ieder jaar met heel veel artiesten van eigen bodem. Onder andere daar op het podium ga je een paar namen alvast verklappen. Frank van Etten, Ferry de Lits van Viva Cervessa gaat daar optreden. En ook Marco de Hollander die komt naar Unity NL on tour. Die is er eigenlijk altijd bij. Marlon uit Leiden, jongen. Ik heb een tatoeage van hem, heb je kunnen zien afgelopen week in de Straat Talkshow. Rudo. En wie er ook bij zijn, de Alpenzusjes. Nou, die ga ik zo meteen gelijk maar eens even draaien. Want ja, het is toch de Vremibo en daar horen ze bij. Unity NL on tour zondag 6 september vanaf 12:30 in Park de Houtkamp in Leiden-Dorp. En de toegang is helemaal gratis. En zij zijn er dus.

Unity NL zit daar met opgeblazen en laat de zon in je hart. En Johnny Gold nog met Papi, loopt toch niet zo snel. En je hebt meegezongen, hè? Mag ook worden, de slogan van Unity NL is namelijk, je zingt ze mee. Horen op 106.1, natuurlijk via unitynl.nl en ook in Schipluiden op DAB+.

en Turbo bij Unity NL aan het einde van de show voor vandaag. Zometeen dan hoor je hier non-stop de lekkerste muziek. En vanavond om 9 uur is de Unity NL Party Nighter. Ik ben er maandag weer met een nieuwe aflevering van de Koffieshow. En nu nog Ralf de Kort. Dit is puur op het gevoel.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.
4: Yeah, sing to me.

0: mij. Dit is Judith.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. In de nacht van afgelopen woensdag op donderdag is er ingebroken in een woning aan de Lange Kerkdam in Wassenaar. De inbraak vond plaats tussen 2 en 4 uur. De politie roept getuigen op om contact op te nemen. Het gaat hierbij om mensen die iets gehoord of gezien hebben, zoals verdachte personen of voertuigen, of als zij camerabeelden hebben van bijvoorbeeld een deurcamera of dashcam. En kinderen uit Leiden-Zuid kregen afgelopen donderdag de kans om mee te kijken achter de schermen van een supermarkt. Tijdens de activiteit achter de kassa maakten zij kennis met verschillende werkzaamheden in de winkel. De kinderen hielpen klanten bij het zelfscanplein, gaven wisselgeld terug aan de kassa en beantwoordden vragen van bezoekers. Hoewel sommige taken best spannend waren, overheerste vooral het plezier. En in Leiden-Dorp start in september opnieuw een cursus valpreventie voor inwoners van 65 jaar en ouder. De cursus wordt georganiseerd door Inclusio Leiden-Dorp en is bedoeld voor mensen die minder zeker ter been zijn, bang zijn om te vallen of hun conditie en balans willen verbeteren. De gratis cursus bestaat uit 13 wekelijkse bijeenkomsten van een uur. Iedereen kan de oefeningen op zijn of haar eigen niveau en tempo uitvoeren. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er flinke opklaringen. Weinig tot geen wolken en het koelt af naar 11 graden. Morgen begint de dag zonnig en is de temperatuur in de Leidse regio en Wassenaar ongeveer 26 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
2: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gitten. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
1: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
3: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
1: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

Onverwacht ben ik wakker geschrokken uit een mooie droom. Waarin alles perfect was, onze liefde nog echt was en zo wonderschoon. Elke nacht, elke keuze.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. In de nacht van afgelopen woensdag op donderdag is er ingebroken in een woning aan de Lange Kerkdam in Wassenaar. De inbraak vond plaats tussen 2 en 4 uur. De politie roept getuigen op om contact op te nemen. Het gaat hierbij om mensen die iets gehoord of gezien hebben, zoals verdachte personen of voertuigen, of als zij camerabeelden hebben van bijvoorbeeld een deurcamera of dashcam. En kinderen uit Leiden-Zuid kregen afgelopen donderdag de kans om mee te kijken achter de schermen van een supermarkt. Tijdens de activiteit Achter de Kassa maakten zij kennis met verschillende werkzaamheden in de winkel. De kinderen hielpen klanten bij het zelfscanplein, gaven wisselgeld terug aan de kassa en beantwoordden vragen van bezoekers. Hoewel sommige taken best spannend waren, overheerste vooral het plezier. En in Leiden-Dorp start in september opnieuw een cursus valpreventie voor inwoners van 65 jaar en ouder. De cursus wordt georganiseerd door Inclusio Leiden-Dorp en is bedoeld voor mensen die minder zeker ter been zijn, bang zijn om te vallen of hun conditie en balans willen verbeteren. De gratis cursus bestaat uit 13 wekelijkse bijeenkomsten van een uur. Iedereen kan de oefeningen op zijn of haar eigen niveau en tempo uitvoeren. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er flinke opklaringen. Weinig tot geen wolken en het koelt af naar 11 graden. Morgen begint de dag zonnig en is de temperatuur in de Leidse regio en Wassenaar ongeveer 26 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is, anderhalve maand na zijn komst, plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
2: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven, om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
1: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is UnityNL op je radio, digitaal

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al een miljard euro in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon, het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ieder weekend is het feest bij Unity NL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity NL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarde.
1: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.

0: Dit is de Unity NL Party Night.
1: Geef acht. Voort mars.
2: Links, links, links, rechts, links. Links, links, links.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat booking.com maatregelen moet nemen.
2: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
1: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

feest- en afriski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje. Nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op €82.000 tegen €75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.

Ja, mevrouw, komt u maar. Achteruit met een kontje. Ja, past er precies tussen. Iets naar rechts. Kom maar hier met die bumper. Gaat goed zo. Ja, kom.

0: has left the building.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Ieder weekend is het feest bij Unity NL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity NL Party Night.
3: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
1: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. Ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.
4: Cool, we zijn er hoor. Yes, get low.

weekend is het feest bij Unity NL. You sing to me.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen halfjaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het halfjaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio digitaal.

heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij, het licht een keertje uit.